0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etlegemnaar. Waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kurszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: teksten kwijt.
1: Een lach en een traan.
0: Dat meen je?
1: Tuurlijk, dat is het leven.
0: Ja.
1: Hij is misschien alles dat ik doe dat je door.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.

0: Vrijdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Curaçao Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting in begroting van voorlopig 12e is dat zal accepteren.
2: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum, dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot

0: S'avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en de begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder andere tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 2:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 10:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Dit is Radio Noordzee.

Rijn Segers komt met zijn comedyvoorstelling Het Beste Ooit naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €20.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Thuis aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: Surf Topbasket. En kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende. In de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
2: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
2: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de nationale actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
3: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
2: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
2: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyad al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, het werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
6: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
2: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maxima rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Nieuws en informatie tot 9 uur. We hebben het straks onder meer over Cinema Stork en een bijzondere herdenking in Oudenburg. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende.

0: Kultuursaal Oostende heropend op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: My God.

0: Nieuws en info.
1: In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Iedereen luistert.

0: Het Radio Noordzee Weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: het Waddendeuren, het Meesseneuze, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboterechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
0: Ik heb mijn heil mijn leven krom en dom en dobbel.

voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch in mijn kiezen voor ze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Thuis aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
11: Iedereen luistert.
12: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it, that's it, that's it, baby.

0: info.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio.

0: Nieuws en info.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is.

0: Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: De Grote Post brengt binnenkort 2 bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be in samenwerking met Toerisme Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede morgen. Ja.

0: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Schatje.
2: Ja?
1: Zij, we gaan toch een monkeen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
8: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
0: Luister naar Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
3: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
2: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een lobbe is een goede hals, een onnozele bloed, een sul, een zoete suffert, of met andere woorden, een koekelul van een vent. En inderdaad, ik heb het woord lobbe nooit horen gebruiken ter aanduiding van vrouwen. Voor zulke dames zou men eerder trine of soepetrine gebruiken. Als ze daarbij ook niet naar de mannen kijkt, dan is ze bovendien een cirkelvieje of een cirkeltrutte. Het moet zeker geen verwondering baren dat lobbe ook gebruikt wordt voor goedhartige dikkerts, want dikke mensen worden vaak als goedhartig bevonden. Zegt men niet vaak, matje, je moet niet meer vermageren, van je gaat een slecht karakter krijgen. Maar keerzijde van de medaille, een lobbe is ook wel een dikke luiaard, een dikke slappeling. Lobbe wordt ook als bijvoeglijk naamwoord en bijwoord gebruikt. Zo, je is te lobbe voor die slechte meisje gedeuren ten. Je is te onnozel om die bedriegelijke lieden te doorzien. Vanwaar dit woord? Wel, ik vind maar één mogelijkheid. En we moeten alweer naar het Spaans. En de luisteraar zal moeten toegeven dat het kan. Lobo is het Spaans voor wolf. Maar ook voor een ervaren zeeman, en die zouden de Spanjaarden in de 17e eeuw hier stellig wel ontmoet hebben. Eigenlijk is het voluit un lobo de mar, een zeewolf of ervaren matroos.
1: Wordt het tegenwoordig nog gebruikt, Roland?
0: Lobbe wordt nog heel veel gebruikt. Waarschijnlijk ook al omdat er veel sufferts zijn tegenwoordig.
1: Bedankt voor de uitleg.
2: Radio Noordzee. Goedemorgen.
3: Noordzee.

0: tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, wie moet over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
8: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
9: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
10: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: RTLC Kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzin hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wel, de Peperbus is sowieso het oudste gebouw van Oostende. En mocht hij kunnen spreken, dan roept de Peperbus heel wat herinneringen op. En een ervan is de aanwezigheid van een kluizenares. Men noemde dat ook een recluse. Een religieus geïnspireerde dame die een kluis of een cel bewoont, waarin ze zich vrijwillig laat inmetselen. Levend begraven worden. Typisch stadsfenomeen. Een kleine stad zoals Oostende bezit 1, hoogstens 2 van die dames. En ons verhaal start op 8 december 1484. De deken van Oudenburg verleent de goedkeuring voor de inkluizing in de Sint-Pieterskerk. De kluis is tegen de kerk aangebouwd. Zo heeft zij de mogelijkheid om vanuit haar cel de religieuze diensten te volgen en de sacramenten te ontvangen. Er zijn gordijnen, zodat ze niet opvalt. Er is een tweede opening, zodat zij contact met de omgeving ook kan maken. Ze leeft van de aalmoezen van de gemeenschap en die vragen haar op hun beurt om raad en gebed. Het feit dat de bisschop hemzelf de inkluizing doet, bewijst de eerbied die men aan de kluizenares verschuldigd is. Ze legt de gewone gelofte af, armoede, gehoorzaamheid, kuisheid en ook de gelofte van eeuwige opsluiting. De ceremonie is erg gelijklopend met deze van een begrafenis. De opsluiting is het betreden van het graf waar zij dood is voor de wereld. Bekend is ook dat op Pasen, op Pinksteren en op Kerstmis de stadsmagistraat haar een portie wijn ook aanbood. En uiteindelijk zal alles verdwijnen in de 18e eeuw met keizer Jozef II. Einde van het reclusenwezen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede

0: Sportkursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Iedereen luistert.

0: klapperen met moustache.
1: Het zijn hier drie dokters. Een oogarts, een oorarts en een gynaecoloog. En ze zitten te horen aan de toog, achter een karwei dat ze gedaan hebben. En ze drinken een pintje of twee, drie. En die oogarts daar recht. Allee, zeg, ik zit een griepdebie. Ik zie je er nog wel, hé. Vier minuten nadien, die oorarts. Allee, zeg, ik zit een koog weg. Ik ga nog wel horen, hé, zei het een en ander. En die gynaecoloog zegt, oh ja, zeg, ik ga nog wel een keer binnenspringen.
0: Lopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.

Destillerie Plassendalen uit de Vaardijk Zuid in Oudenburg en Pif Huf Luf slaan de handen in elkaar. Eén keer per maand, op woensdag, zal er in de degustatie- en ontvangstruimte van de distillerie afwisselend muziek en kammerie te beleven zijn. Pif Huf Luf ontvangt er op het podium vrienden, collega's en of muzikale helden die een onvergetelijke avond zullen bezorgen. Op woensdag 21 oktober komen Rick de Leeuw en Jan Houtekiet. Op woensdag 25 november Thomas Smit en op woensdag 23 december Riptunes. De comedyavonden kosten €20 per ticket. Voor de muziekconcerten betaal je €25 per stuk. Tickets aanvragen kan enkel via mail aan pifhuflof@skynet.nl.

0: Sportkurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurszaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurszaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurszaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurszaaloostende.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij een deze vloer geleid dat, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
9: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
10: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: info.
1: De bibliotheek van Echtegem organiseert in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Dorpshuis de gratis infoavond Ons Gehoor. De infoavond vindt plaats op maandag 19 oktober om 19:30 in het Dorpshuis aan het Dr. Bruwierplein nummer 1. Deelname is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek, aan het onthaal van het Dorpshuis of via echtegem.bibliotheek.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etlegemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
3: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
4: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
2: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
5: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. En tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
2: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopte ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn vanaf nu dus te koop bij d'Oostendsche Revue of de Grote Post.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: steeds van jou.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Comedy Oostende brengt op donderdag 10 december om 8 uur de try-out Roy zonder meer van Roy Arnouds. Dat optreden vindt plaats in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. Aha.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag een opvallende plaat uit de jaren 80 die sterk doet denken aan de vroege dansnummers van Madonna. Maar uiteraard een plaat met een grote Oostense inbreng. Saïda Vermeers is de dochter van Ivan Vermeers, beter bekend als James Beam. Als 12-jarige zingt ze al mee in de band tijdens optredens van haar vader in zijn taverne in de Lange Straat. Maar de echte passie van Saïda is dansen. Ze wint op 14-jarige leeftijd het Belgisch kampioenschap dansen. Van daaruit zou ze kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap. Maar ze is te jong en ze mag niet naar het WK. De organisatoren van het Belgisch kampioenschap zijn begaan met Saïda en weten dat ze ook goed kan zingen. De Oostense mag voor het volgende BK een single opnemen waarop de kandidaten dan een dans uitvoeren. Het wordt het aanstekelijke I Can Dance, een nummer geschreven door Gabby Lang, waarmee ze later ook zou optreden. De single scoort aan de kust erg goed. Saïda zou op haar 16e alsnog deelnemen aan het WK dansen in Londen en daar een mooie derde plaats behalen. Ze zong later in een bandje met vrienden, maar bleef ook optreden in de zaak van haar vader in de Lange Straat tot haar 18e. Later speelde Saïda nog mee in de musical Alice in Wonderland in de KVS in Brussel. Daarna gaat ze studeren voor kleuterjuf en komen de zang- en danscarrière op een laag pitje. Saïda Vermeers is nog steeds aan de slag als kleuterjuf in de basisschool Vogelzang. En ze zingt nog steeds, maar dan enkel voor haar kleuters.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Schatje.
8: Ja?
7: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
8: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
7: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd uit, hè? Bij Revan.
8: Ah, bij Revan.
7: Ja.
8: Zeg dat dan, hè.
7: Ik zei het,
8: hè. Kom eens eens heren, wacht.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur. Radio Noordzee.
3: After you.
4: No, after you, sir.
3: Each morning I go out of bed.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: De Grote Post brengt binnenkort 2 bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
5: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust.
7: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
3: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de Leijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De steunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

Allee, beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Open te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Een hele goede middag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weerdsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

dans mee op de balans van te veel en te winnen. Hold up je wil af, kom dichter, dichter. Maak je zin lichter, lichter. Het is last of up, blaas dan voorzichtig. Maak je zin lichter, maak je zin lichter. Maak je zin lichter.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
0: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
5: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
6: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hallo, ik ben Sion Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
8: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord lobben. Roland, wat betekent lobben?
1: Een lobbe is naar mijn gevoel een mooi woord en geeft met klanken goed weer wat het betekent. Een lobbe is een goede hals, een onnozele bloed, een sul, een zoete suffert of met andere woorden, een koekelul van een vent. En inderdaad, ik heb het woord lobbe nooit horen gebruiken ter aanduiding van vrouwen. Voor zulke dames zou men eerder trine of soepetrine gebruiken. Als ze daarbij ook niet naar de mannen kijkt, dan is ze bovendien een cirkelvige of een cirkeltrutte. Het moet zeker geen verwondering baren dat lobben ook gebruikt wordt voor goedhartige dikkerts, want dikke mensen worden vaak als goedhartig bevonden. Zegt men niet vaak, matje, je moet niet meer vermageren, van je gaat een slecht karakter krijgen. Maar keerzijde van de medaille, een lobbe is ook wel een dikke luiaard, een dikke slappeling. Lobbe wordt ook als bijvoeglijk naamwoord en bijwoord gebruikt. Zo, je is te lobbe voor die slechte meisje deuren ten. Je is te onnozel om die bedriegelijke lieden te doorzien. Vanwaar dit woord? Wel, ik vind maar één mogelijkheid. En we moeten alweer naar het Spaans. En de luisteraars zullen moeten toegeven dat het kan. Lobo is het Spaans voor wolf. Maar ook voor een ervaren zeeman, en die zullen de Spanjaarden in de 17e eeuw hier stellig wel ontmoet hebben. Eigenlijk is het voluit un lobo de mar, een zeewolf of ervaren matroos.
0: Wordt het tegenwoordig nog gebruikt, Roland?
1: Lobben wordt nog heel veel gebruikt. Waarschijnlijk ook al omdat er veel sufferts zijn tegenwoordig.
0: Bedankt voor de uitleg.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemers.

0: keel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat, Tony.
2: Ik zeg het,
3: Tony. Kom eens heren, wacht.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zee kalender.
1: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 17 oktober om 8 uur geven de Melody Makers hun jaarlijks concert in de Grote Post te Oostende om 8 uur. Tickets voor het concert kosten €12,5.

0: Hij luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Wilrijk in Antwerpen zijn drie kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
2: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
2: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlakbij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Verstraeten, er is ooit iemand levend begraven in de peperbussen. Wat is het verhaal daarachter?
2: Wel, de peperbussen is sowieso het oudste gebouw van Oostende. En mocht die kunnen spreken, dan roept de peperbussen heel wat herinneringen op. En een ervan is de aanwezigheid van een kluizenares. Men noemde dat ook een recluse. Een religieus geïnspireerde dame die een kluis of een cel bewoont, waarin ze zich vrijwillig laat inmetselen. Levend begraven worden. Typisch stadsfenomeen. Een kleine stad zoals Oostende bezit één, hoogstens twee van die dames. En ons verhaal start op 8 december 1484. De deken van Oudenburg verleent de goedkeuring voor de inkluizing in de Sint-Pieterskerk. De kluis is tegen de kerk aangebouwd. Zo heeft zij de mogelijkheid om vanuit haar cel de religieuze diensten te volgen en de sacramenten te ontvangen. Er zijn gordijnen, zodat ze niet opvalt. Er is een tweede opening, zodat zij contact met de omgeving ook kan maken. Ze leeft van de aalmoezen van de gemeenschap en die vragen haar op hun beurt om raad en gebed. Het feit dat de bisschop hemzelf de inkluizing doet, bewijst de eerbied die men aan de kluizenares verschuldigd is. Ze legt de gewone gelofte af, armoede, gehoorzaamheid, kuisheid en ook de gelofte van eeuwige opsluiting. De ceremonie is erg gelijklopend met deze van een begrafenis. De opsluiting is het betreden van het graf waar zij dood is voor de wereld. Bekend is ook dat op Pasen, op Pinksteren en op Kerstmis de stadsmagistraat haar een portie wijn ook aanbood. En uiteindelijk zal alles verdwijnen in de 18e eeuw met keizer Jozef II. Einde van het reclusenwezen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Cursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
5: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 20:30.
6: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: On a

noodloos kwellen met sprookjes in de Odentrand. Sprookjes in de Odentrand. Keunen mee als ik mag rijmen in ons West-Vlaams dialect. Woordjes aan mekander rijmen, perfect gelekt, perfect gebekt. Verwacht geen diepe donkere bassen, ook geen loeiend snaargeweld. Voor het muziek van Bach zal ik passen, ben op werk er ook niet gesteld. Ben op werk er ook niet

ingebeelde dingen, is het gejank en zelfbekloor. Ik wil niet vluchten in de folklore, Bokrijk, dat is nostalgiek. Blanke man, sorry dat ik je storen, ik hoor geen Turks muziek. Ik hoor geen Turks muziek. In veel brieven kreeg ik te lezen, foei, flauwe vlammengant. Behoorst al

langt vekk emigrert, langt vekk emigrert. Ik zing van God soms een coupletje, op de Koran ik gemediteerd, prevel soms een Joods gebedje, heel kaddish

voor drinken en eten, zinnenweg naar de zaligheid, zinnenweg naar de zaligheid. En zo tap ik het veelvoudjes, woelig water dat ik in zwem, bewandel soms ketterse paadjes, voor God en poos zong ik requiem.

0: en info.
1: Energie besparen, renoveren of verduurzamen? Welke groepsaankopen zijn er? Hoe verwarm je zonder aardgas of stookolie? Tijdens 10 gratis infosessies krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal. Meer info vind je op oostende.be.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is

0: de lokale muziekscene.
1: Vandaag een opvallende plaat uit de jaren 80 die sterk doet denken aan de vroege dansnummers van Madonna. Maar uiteraard een plaat met een grote Oostense inbreng. Saïda Vermeers is de dochter van Yvan Vermeers, beter bekend als James Beam. Als 12-jarige zingt ze al mee in de band tijdens optredens van haar vader in zijn taverne in de Lange Straat. Maar de echte passie van Saïda is dansen. Ze wint op 14-jarige leeftijd het Belgisch kampioenschap dansen. Van daaruit zou ze kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap. Maar ze is te jong en ze mag niet naar het WK. De organisatoren van het Belgisch kampioenschap zijn begaan met Saïda en weten dat ze ook goed kan zingen. De Oostense mag voor het volgende BK een single opnemen waarop de kandidaten dan een dans uitvoeren. Het wordt het aanstekelijke I Can Dance, een nummer geschreven door Gabby Lang, waarmee ze later ook zou optreden. De single scoort aan de kust erg goed. Saïda zou op haar 16e alsnog deelnemen aan het WK dansen in Londen en daar een mooie derde plaats behalen. Ze zong later in een bandje met vrienden, maar bleef ook optreden in de zaak van haar vader in de Lange Straat tot haar 18e. Later speelde Saïda nog mee in de musical Alice in Wonderland in de KVS in Brussel. Daarna gaat ze studeren voor kleuterjuf en komen de zang- en danscarrière op een laag pitje. Saïda Vermeers is nog steeds aan de slag als kleuterjuf in de basisschool Vogelzang. En ze zingt nog steeds, maar dan enkel voor haar kleuters.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.

guys.

0: 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
3: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijns in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
2: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crèche uitbaat.
4: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme professionele mensen met de juiste diploma's, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is bijvoorbeeld.
2: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. En woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug.

Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Discurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

De bibliotheek van Echtegem organiseert in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Dorpshuis de gratis infoavond Ons Gehoor. De infoavond vindt plaats op maandag 19 oktober om 19:30 in het Dorpshuis aan het Dr. Bruwierplein nummer 1. Deelname is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek, aan het onthaal van het Dorpshuis of via echtegem.bibliotheek.be.

0: De naar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijns in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crash uitbaat.
3: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme, professionele mensen met de juiste diploma's, hè, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is bijvoorbeeld.
1: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: het Waddendeur het Meese Neuse vrieven.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Dina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

Een avond vol ambiance, meezingers en feestelijke energie, dat is een optreden van Swoop. Ze komen naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 17 oktober.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.